0: Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog twee lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Nederland gaat niet van het stikstofslot af door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijkste stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op voor de natuur, maar toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Een nieuwe ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen gaat sluiten vanwege overlast, heeft de gemeente besloten. De locatie werd begin dit jaar geopend als proef. Het moest het aantal hangende daklozen op straat terugdringen. In de eerste maanden ervaarden buurtbewoners en ondernemers minder overlast. Maar dat veranderde na de Nijmeegse Vierdaagse. Volgens de burgemeester kwamen er soms wel 100 mensen naar de plek. Daar zaten ook drugsdealers, gebruikers en mensen van buiten Nijmegen bij. Overlast werd volgens de gemeente uiteindelijk groter dan voordat de ontmoetingsplek er was. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt vannacht af naar zo'n 18 graden. Vanochtend vooral in het noorden veel regen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

Come Sunday, non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken over hun veiligheid, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, de gemeente en de politie. De bijeenkomst vindt waarschijnlijk aan het einde van de middag plaats. De locatie wordt later bekendgemaakt. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog twee lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot sloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de bemanningsleden zijn opgepakt. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie twee minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtauto was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op, maar toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt af naar zo'n 18 graden. Vanochtend vooral in het noorden veel regen en aan de kust gaat het flink waaien. Later vandaag maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

Jam Sunday. Non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. De Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden, een eilandengroep die bij het Verenigd Koninkrijk hoort. In een toespraak zei Milei dat hij een decreet heeft ondertekend waarmee dit spoedig in gang wordt gezet. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken en op welke manier hij dat precies wil doen. De eilandengroep blijft onderwerp waarover de gemoederen in Argentinië nog regelmatig oplopen. De regering claimt dat de eilanden nog steeds bij hun land horen, ook al werd de oorlog in 1982 verloren. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van Slachtofferhulp, de gemeente en de politie. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog twee lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot sloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de bemanningsleden zijn opgepakt. In een vrachtwagen in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt die zich in de laadruimte verstopt hadden. Onder hen waren twee minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. De temperatuur ligt rond de 18 graden. Later vanochtend vooral in het noorden veel regen. En aan de kust gaat het flink waaien. Vanmiddag maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

Come Sunday, non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. De Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden. Een eilandengroep die bij het Verenigd Koninkrijk hoort. In een toespraak zei Milei dat hij een decreet heeft ondertekend waarmee dit spoedig in gang wordt gezet. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken. De eilandengroep blijft onderwerp waarover de gemoederen in Argentinië nog regelmatig oplopen. In een vrachtwagen in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt die zich in de truck verstopt hadden. Onder hen waren 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken over hun veiligheid, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, gemeentemedewerkers en de politie. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek toen de golven tegen de boot sloegen. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door de al 6e geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de 2e ronde in New York in 3 sets. Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Temperatuur ligt rond de 18 graden. Straks vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het ook flink waaien. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Come Sunday, non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op voor de natuur en het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Maar toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, de gemeente en de politie. De bijeenkomst vindt waarschijnlijk aan het einde van de middag plaats. In een vrachtwagen bij een containerterminal in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt. Onder hen waren 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open in New York voor een grote verrassing gezorgd door Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de tweede ronde in 3 sets. Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër, die als 6e geplaatst was. Het weer. Het is bewolkt en het regent van tijd tot tijd. In het uiterste noorden kan veel regen vallen. Aan de kust kunnen daarbij ook flinke windstoten voorkomen. Ook vanmiddag blijft het zo nu en dan regenen. Temperatuur loopt op tot een graad of 22. Morgen dan laat de zon zich weer wat vaker zien. Wordt het wel iets kouder dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

Come Sunday, non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het is wel een stap in de goede richting. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de plannen van het kabinet beoordeeld en zegt dat de stikstofuitstoot flink gaat dalen.
1: We rekenen uit dat het zou tot 40-42% emissies dalen door dit pakket. En we zien ook dat voor heel veel soorten in de natuur dat de omstandigheden om hier in Nederland gewoon goed voor te komen, dat die heel erg toenemen.
0: De kabinetsplannen hebben veel gevolgen voor boeren. Het kabinet wil dat binnen 10 jaar de uitstoot van de landbouw met ruim 40% is gedaald. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt die vragen of zorgen hebben, wordt later vandaag een inloopbijeenkomst georganiseerd. De gemeente is daarbij, net zoals medewerkers van slachtofferhulp en agenten. Mensen van buiten de gemeente zijn niet welkom. De Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken. De eilandengroep van het Verenigd Koninkrijk blijft de gemoederen in Argentinië nog geregeld bezighouden. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door de als 60 geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de tweede ronde in New York in 3 sets. Bij het laatste punt schreeuwde hij het uit.
2: Yeah! Game's the match.
3: And it's another big upset in the men's draw.
2: 6-4, 7-5, 6-2.
0: Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen. Er staat veel wind met aan de kust zware windstoten. En het wordt 19 tot 24 graden. Morgen meer zon. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dit is Halve Stad.
6: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB.

Come Sunday, non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De huren zijn het afgelopen jaar iets minder gestegen dan in de jaren ervoor. Volgens het CBS was huren in juli gemiddeld 4,4% duurder dan een jaar eerder. In 2024 was de huurstijging nog een procentpunt meer. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt die vragen of zorgen hebben over het geweld van begin deze week, wordt later vandaag een inloopbijeenkomst georganiseerd. De gemeente is daarbij, net als medewerkers van slachtofferhulp en agenten. Mensen van buiten de gemeente zijn niet welkom. Een tas die een zitplaats in de trein bezet houdt, moet vanaf vandaag verleden tijd zijn. De NS verplicht reizigers hun tas op schoot te houden of hem in het bagagerek te stoppen. Conducteurs gaan mensen er ook op aanspreken. Deze medewerker is niet bang dat hij met agressieve reacties te maken krijgt.
1: Nee, soms kunnen ze misschien een beetje licht geïrriteerd zijn, maar anders dan zien ze ook wel dat de mensen ook willen zitten. Dat begrijpen ze ook wel. Het is eventjes en dan wordt het plek vrijgemaakt.
0: De verplichting om de tas niet op een lege plaats te zetten staat vanaf vandaag in de huisregels van NS. Een Nederlander heeft een Ig Nobelprijs gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen en er is veel wind. Het wordt 19 tot 24 graden. Morgen meer zon. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Halve Stad.
4: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur. Shake.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De huren zijn het afgelopen jaar iets minder gestegen dan in de jaren ervoor. Volgens het CBS was huren in juli gemiddeld 4,4% duurder dan een jaar eerder. In 2024 was de huurstijging nog ruim boven de 5%. In Overijssel en Noord-Brabant stegen de huren het hardst, maar de verschillen met andere provincies zijn niet groot. Oud-PVDA-Kamerlid Mariette Hamer wordt de lijsttrekker voor Pro in de Eerste Kamer. Na de Provinciale Statenverkiezingen van volgend jaar volgt ze fractievoorzitter Rozemuller op, die de politiek verlaat. Er is gekozen voor Hamer vanwege haar lange staat van dienst, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
1: Ze was Kamerlid, ze was fractievoorzitter van de Tweede Kamerfractie ooit. In die rol was ze toen een van de oliemannetjes, of vrouwtjes in dit geval, tijdens het laatste kabinet Balkenende.
0: En van 2014 tot 2022 was ze voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. In Nepal zijn twee mannen gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale. De redding komt meer dan een week na de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Nog zeker 557 werknemers van de centrale worden vermist. Bij de overstromingen kwamen meer dan 1200 mensen om het leven. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijke stappen, is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Volgens landbouwminister Van Essen laten de cijfers zien dat de doelen binnen bereik zijn.
2: We zitten nu op 40% en dat PBL aangeeft dat met een uitwerking van een paar maatregelen, zoals het uitrijden van mest op land, dat we de doelen gaan halen en daarmee gebied voor gebied Nederland van dat slot af gaan halen.
0: Toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden nog te veel stikstof neerdalen. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen. Er staat ook veel wind met aan de kust zware windstoten. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan vanmorgen niet veel files. Je hebt nu wel 5 minuten oponthoud op de A20 naar Gouda bij Rotterdam over Schie. En op de N207 van Bergambacht naar Alphen aan de Rijn sta je 5 minuten vast. Dat is tussen de afrit Haastrecht en de aansluiting met de N457. Verder moet het verkeer rekening houden met zware windstoten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Katrien Straatman met het NOS-journaal. McDonald's Nederland is op de vingers getikt door de inspectie Leefomgeving en Transport. De fastfoodketen biedt klanten nog steeds wegwerpbekers aan, terwijl dat sinds 2024 verboden is. De inspectie neemt dat McDonald's extra kwalijk, omdat het een toonaangevend bedrijf en een grote speler is. In de ruim 260 vestigingen in Nederland worden jaarlijks 175 miljoen drinkbekers verstrekt. De fastfoodketen heeft beloofd vanaf volgend jaar herbruikbare bekers aan te bieden. Als het bedrijf die belofte niet nakomt, moet het van de inspectie dwangsommen betalen van €625.000 per overtreding. Vorig jaar stootte het verkeer in Nederland minder CO2 uit dan in 2024. Het is voor het eerst sinds de coronajaren dat de uitstoot daalt. Het gaat om een daling van 1,6%, meldt het CBS. Vooral personenauto's stoten minder uit, hoewel het aantal gereden kilometers toenam. Het komt vooral doordat er steeds meer elektrische auto's zijn. Ook bussen zijn de afgelopen 10 jaar veel schoner geworden. In Nepal zijn 2 mannen gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale. De redding komt ruim een week na de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Het officiële dodental van de overstroming is vanochtend opgelopen tot 1287. Verwachting is dat het nog verder op zal lopen. Ruim 5000 mensen worden nog vermist. Oud-PvdA-Kamerlid Mariette Hamer wordt de lijsttrekker voor PRO in de Eerste Kamer. Na de Provinciale Statenverkiezing van volgend jaar volgt zij de huidige fractievoorzitter Paul Rozemuller op, die afgelopen zondag aankondigde dat hij de politiek verlaat. Hamer was van 2014 tot 2022 voorzitter van de SER. Daarvoor zat ze 16 jaar in de Tweede Kamer voor de PvdA, waarvan enkele jaren als fractieleider. Het weer, het is bewolkt en er zijn af en toe buien. In het noorden kan vooral veel regen vallen. Er staat veel wind met aan de kust zware windstoten en het wordt daarbij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Donderdag tussen 7 en 10, Roots en Raakvlakken. Luister naar de Roots en de Raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwestad Radio. Roots en Raakvlakken.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Brouwerstad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische gouden ouwe.
1: Nostalgische gouden ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Rijlaarsdam.

0: Katrien Straatman met het NOS-journaal. In Duitsland is er opnieuw een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation geweest. Een wandelaar vond bij een transformatorstation in de buurt van Keulen ontstekingmechanismes. Ook bij hoogspanningsstations in Noord-Rijn-Westfalen en Brandenburg waren deze week incidenten. Daarbij werden ook explosieven gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de incidenten. Als dader is er een klimaatactivist in beeld die in een brief aan twee Duitse kranten de verantwoordelijkheid opeiste. Maar ook wordt rekening gehouden met buitenlandse actoren zoals Rusland. McDonald's Nederland biedt nog steeds wegwerpbekers aan. Dat constateert de inspectie Leefomgeving en Transport. Sinds 2024 zijn bedrijven verplicht om klanten herbruikbare bekers aan te bieden. De fastfoodketen, die jaarlijks zo'n 175 miljoen bekers verstrekt, heeft beterschap beloofd. De Nederlandse reisapp Polarsteps heeft zeker een half jaar lang gegevens van gebruikers niet goed beveiligd. Dat ontdekte onderzoeksplatform Follow the Money. En daardoor kon de reisinformatie van miljoenen reizigers worden verzameld, zoals foto's, GPS-locaties en zelfs woonadressen. Polarsteps zegt hard aan het werk te zijn om de beveiliging te verbeteren. De Nederlandse reisapp is populair over de hele wereld. Zangeres Roxy Dekker geeft volgend jaar een concert in de Johan Cruijff Arena. En daarmee is zij de eerste vrouwelijke artiest uit Nederland die een solo show geeft in het Amsterdamse stadion. De 21-jarige Dekker kondigde het nieuws gisteravond aan in een video op Insta. Daarin krijgt ze in de arena voetbaltraining van Louis van Gaal. Gisteren is Dekker begonnen aan een reeks van 4 concerten in de Ziggo Dome in Amsterdam. Het concert in de arena, waar ruim 70.000 mensen in kunnen, is volgend jaar op 24 april. Het weer. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Van de 34 verdachten die vastzitten voor het geweld in Overasselt worden er 32 vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Twee mensen worden vrijgelaten, maar blijven wel verdacht in de zaak. Alle 32 mensen die worden voorgeleid worden verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Verder verdenkt het OM hen van vuurwapenbezit en het voorbereiden van gijzeling of vrijheidsberoving. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. Twee Fransen zijn minderjarig, 16 en 17 jaar. De anderen zijn tussen de 18 en 32 jaar. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Verdere details wil de politie niet kwijt. Volgens Omroep Gelderland woont op het adres een gezin met twee kinderen. De politie doet onderzoek en heeft de straat afgezet. Voor de derde keer in korte tijd was er in Duitsland een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation. Dit keer in de buurt van Keulen. Er was geen schade. De politie onderzoekt of er een klimaatactivist achter zit die deze week in een brief aan twee Duitse kranten de verantwoordelijkheid opeiste voor een aantal incidenten. De Nederlandse reisapp Polarsteps heeft zeker een half jaar lang gegevens van gebruikers niet goed beveiligd. Dat ontdekte onderzoeksplatform Follow the Money. Daardoor kon de reisinformatie van miljoenen reizigers worden verzameld, zoals foto's, GPS-locaties en zelfs woonadressen. Polarsteps zegt hard aan het werk te zijn om de beveiliging te verbeteren. De Nederlandse reisapp is populair over de hele wereld. Het weer nog. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat één file op de A4 van Rotterdam naar Den Haag bij Vlaardingen-Oost. Door een autobrand is daar de parallelbaan dicht. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag in Noord-Holland is vanochtend iemand overleden. Een andere raakte zwaar gewond. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof. Maar wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Er is geen gevaar voor de omgeving. De arbeidsinspectie doet onderzoek. 32 van de 34 verdachten van het incident in Overasselt worden vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Ze worden allemaal verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. Havenarbeiders leggen tot vanavond 7 uur het werk neer in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland. Ze maken zich zorgen over kortingen op de sociale zekerheid. Het kabinet wil fors bezuinigen op de WW en de WIA. Al lekte deze week uit dat dit deels wordt teruggedraaid. Vooral de shorders in de havens doen fysiek belastend werk, waardoor ze vaak niet tot hun pensioen kunnen werken. Ook in andere sectoren wordt de komende tijd gestaakt. Zo is er woensdag geen openbaar vervoer. McDonald's Nederland biedt nog steeds wegwerpbekers aan, zegt de inspectie, ondanks dat dat sinds 2024 verboden is. De fastfoodketen, die jaarlijks zo'n 175 miljoen bekers verstrekt, zegt vanaf volgend jaar herbruikbare bekers aan te bieden. Gebeurt dat niet, dan volgt er een boete van €625.000 per overtreding. Het weer, staat veel wind en het trekt vanuit west een regengebied over het land. Het is zacht met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan een paar korte files in de regio, zoals op de A20-hoek van Holland-Gouda bij Rotterdam-Overschie, 5 minuten vertraging. En op de A20-Gouda-hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven is de vertraging ook 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het Witte Huis heeft een computerspel gemaakt waarin spelers migranten moeten tegenhouden en uitzetten. In dat spel achtervolgt de Amerikaanse grensbaas, Homan, migranten langs de grensrivier Rio Grande tussen de VS en Mexico. In een ander spel kunnen spelers een muur bouwen om de grens te beschermen tegen wat wordt genoemd de naderende horde. De games kunnen worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Mensenrechtenorganisaties hebben geschokt gereageerd. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag in Noord-Holland is vanochtend iemand overleden en een andere raakte zwaar gewond. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof, maar wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Er is geen gevaar voor de omgeving en de arbeidsinspectie doet onderzoek. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. 32 van de 34 verdachten van het incident in Overasselt worden vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Ze worden allemaal verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op 2 politieagenten. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. In de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland wordt vandaag gestaakt. De havenarbeiders maken zich zorgen over de plannen van het kabinet om fors te bezuinigen op de sociale zekerheid. Velen doen lichamelijk zwaar werk, waardoor ze niet tot hun pensioen kunnen blijven doorwerken. Het weer. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na dan zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het begint wel drukker te worden, maar de meeste files leveren weinig vertraging op. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam wel 10 minuten extra reistijd bij knooppunt Ketelplein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB

0: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouwe Ouwe.
1: Nostalgische Gouwe Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Rijdersdam.

0: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisaties reageren geschrokken op een aantal computergames die het Witte Huis heeft gemaakt. Spelers kunnen bijvoorbeeld migranten tegenhouden en uitzetten of een muur bouwen om de grens te beschermen. De games worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag, Noord-Holland, is vanochtend iemand overleden en een andere zwaar gewond geraakt. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof, maar wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Er is in ieder geval geen gevaar voor de omgeving en de arbeidsinspectie doet onderzoek. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. De politie doet onderzoek en heeft de straat afgezet. Van de 34 verdachten die vastzitten voor het geweld in Overasselt worden er vanmiddag 32 voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Twee mensen worden vrijgelaten, maar blijven wel verdacht in de zaak. Alle 32 mensen die worden voorgeleid worden verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Verder verdenkt het OM hen van vuurwapenbezit en het voorbereiden van gijzeling of vrijheidsberoving. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. Twee Fransen zijn minderjarig, 16 en 17 jaar, en de anderen zijn tussen de 18 en 32 jaar. Het weer nog. Een regengebied trekt van noordwest naar zuidoost. Bij een stevige wind is het 20 tot 24 graden. Vanuit het noordwesten wordt het geleidelijk wel droog en daar breekt aan het einde van de middag dan ook de zon af en toe door. Morgen een afwisseling van wolken en zon en vooral 's ochtends in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Hoofddorp en Roelevarensveen heb je 5 minuten vertraging. Dat geldt ook voor de A20 naar Gouda bij Moordrecht en de A20 naar Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Overasselt heeft de burgemeester opnieuw een woning laten sluiten. Het huis moet 2 weken dicht. Bij de woning was volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie. Er zou een familielid wonen van Jan G. die dezelfde nacht doelwit was van een grote groep gewapende mannen. Bij het huis van G. werd een beveiliger doodgeschoten. Die woning is voor 1 jaar gesloten en G. heeft zelf een gebiedsverbod gekregen van 2 weken. Denemarken wil volgend jaar voor het eerst uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum sturen buiten de EU. Dat heeft de Deense minister van Immigratie gezegd na een overleg met de asielministers van 5 EU-landen, waaronder Nederland. Asielminister Van den Brink noemt dat besluit baanbrekend. Zelf wil hij nog geen datum noemen waarop Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzetten naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Amnesty International is kritisch over de plannen, vooral omdat die zich focussen op Rwanda en Oeganda, waar het slecht gesteld zou zijn met de mensenrechten. 2 kopstukken van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn opgestapt na een schandaal over partijdonaties. Uit geheime opnames blijkt dat ze mogelijk illegale donaties bespraken. Die opnames werden gemaakt door een groep onderzoeksjournalisten en uitgezonden door Channel 4. Reform UK besloot daarna tot een intern onderzoek, maar de 2 lieten het zover niet komen en stapten op. Mensenrechtenorganisaties reageren geschokt op een aantal computergames die het Witte Huis heeft gemaakt. Spelers kunnen bijvoorbeeld migranten tegenhouden en uitzetten of een muur bouwen om de grens te beschermen. De games worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Het weer, een regengebied, trekt van noordwest naar zuidoost. Bij een stevige wind is het 20 tot 24 graden. Vanuit het noordwesten wordt het geleidelijk droog en daar breekt aan het einde van de middag de zon ook af en toe door. Morgen een afwisseling van wolken en zon en vooral 's ochtends in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat een dozijn files in onze regio. De meeste leveren maar 1 minuut of 5 vertraging op. Uitzondering is de A4 Amsterdam-Den Haag. Daar doe je 10 minuten langer over het stuk tussen knooppunt De Hoek en Roelof Arendsveen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. De omstreden Britse influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor onder meer mensenhandel, witwassen en seks met een minderjarige. Ook zijn broer Tristan is verdachte. Ze woonden jaren in Roemenië. Volgens de Roemeense aanklagers vertelden de broers aan de slachtoffers dat ze een relatie met hen wilden en werden de slachtoffers daarna gedwongen om online porno te maken. De broers spreken de beschuldigingen tegen. Ze zitten nu vast in de Verenigde Staten vanwege een andere mensenhandelzaak in Groot-Brittannië. In Overasselt heeft de burgemeester nog een woning laten sluiten. Het huis moet 2 weken dicht. Bij de woning was volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie. Er zou een familielid wonen van Jan G., die diezelfde nacht doelwit was van een grote groep gewapende mannen. Bij het huis van G. werd een beveiliger doodgeschoten. Die woning is voor een jaar gesloten. En G. heeft zelf een gebiedsverbod gekregen van 2 weken. Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum sturen buiten de EU. Dat heeft de Deense minister van Immigratie gezegd na een overleg met de asielministers van 5 EU-landen, waaronder ook Nederland. Asielminister Van den Brink noemt het besluit baanbrekend. Zelf wil hij nog geen datum noemen waarop Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzeggen naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Het Witte Huis heeft een aantal computerspelletjes gemaakt, waaronder één waarin spelers migranten moeten tegenhouden en uitzetten. In dat spel achtervolgt de Amerikaanse grensbaas Homan migranten langs de grensrivier Rio Grande tussen de VS en Mexico. In een ander spel, een imitatie van Tetris, kunnen spelers een muur bouwen om de grens te beschermen tegen wat wordt genoemd de naderende horde. Het weer. In de loop van de avond wordt het overal droog. Morgenochtend is er kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Den Haag heb je bij Den Hoorn 5 minuten vertraging. Dat geldt ook voor de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Knoopend Hoflied en Rijswijk. A20 naar Gouda bij Moordrecht 10 minuten extra. En op diezelfde A20 maar dan richting Hoek van Holland heb je ook 10 minuten vertraging tussen het Terbrechtseplein en Delfshaven. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitie stevend af op een groot conflict over Box 3. Het idee is om aandeelhouders te laten betalen op het moment dat ze hun aandelen verkopen. Nu betalen ze belasting over het rendement op hun vermogen. De NOS heeft stukken ingezien waaruit blijkt dat de nieuwe aandelenbelasting snel kan worden ingevoerd. De VVD wil dat voor het eind van het jaar rond hebben, maar coalitiegenoten CDA en D66 zien dat niet zitten. Ze zijn het er niet mee eens omdat de nieuwe plannen minder opleveren en gunstig zijn voor mensen met geld, terwijl er tegelijk wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De omstreden Britse influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor onder meer mensenhandel, witwassen en seks met een minderjarige. Ook zijn broer Tristan is verdachte. Ze woonden jaren in Roemenië. De broers spreken de beschuldigingen tegen. Ze zitten vast in de Verenigde Staten vanwege een andere mensenhandelzaak in Groot-Brittannië. De burgemeester heeft opnieuw een huis laten sluiten in Overasselt. Het is een woning waar volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie was. Het huis moet 2 weken dicht. Er zou iemand wonen die familie is van Jan G., die in die nacht doelwit was van een groep gewapende mannen. Zijn huis werd eerder voor een jaar gesloten. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de Europese Unie. Minister Van der Brink noemt dat een baanbrekend besluit. Hij wil nog niet zeggen wanneer Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzetten naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Het weer, in het oosten en zuiden regen. Het is 18 tot 23 graden. In de loop van de avond wordt het droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgenochtend kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijden het er nog eventjes langzaam op de A20 naar Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Gouwe Stad.
3: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Donderdag tussen 7 en 10, Roots en Raakvlakken. Luister naar de Roots en de Raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwe Stad Radio. Roots en Raakvlakken.
5: In Gouda gebeurt het bij Gouwe Stad Hoornen.
6: Gouwe Stad.
7: Dit programma is eerder op Gouwe Stad Radio uitgezonden.
8: Engage!
9: Let's roll, baby!
8: Yes!
10: Listen to the music!

0: Het klinkt behoorlijk funky en het is niet zo gek, want het is namelijk geproduceerd door niemand minder dan Nile Rodgers. Je weet wel van Chic en van Sister Sledge. Hij produceerde deze plaat voor de In Excess, de Original Sin. Met op de achtergrond, gewoon zomaar in het achtergrondkoortje, niemand minder dan Daryl Hall en John Oates. Die deden ook mee.
1: Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Listen to the music op Gouwestad Radio.
0: Ja, dat betekende ook nog een keertje voor In Excess de allereerste nummer 1 hit in eigen land in Australië, waar zij vandaan kwamen. Welkom bij een nieuwe Listen to the Music. Het is Gouwestad Radio waar je naar luistert. Fijn dat je hebt afgestemd op dit programma. Met muziek van vroeger, muziek van nu en ook misschien wel platen die zomaar eens muziek van de toekomst zouden kunnen gaan worden. Want ja, we gaan ook de nieuwe muziek voor jou draaien in dit programma. Dat doen we met veel plezier iedere week, dus op de dinsdag en op de vrijdag. Ella Langley nu en Tuesday in Texas. Just when I-

Ella Langley, ja, zij staat op het punt om een record te gaan verbreken in Amerika. Choose in Texas, die plaat dus, die staat op nummer 1 in Amerika al 19 weken lang. En het record staat op naam van Mariah Carey. All I Want for Christmas is You, die staat 22 weken op 1, heeft hij ooit gestaan in Amerika. Weliswaar over heel veel jaren, maar goed, het record staat dus wel op haar naam nog steeds. En Ella Langley gaat het wellicht verbreken. En ik denk ook dat het wel een beetje meehelpt, in dit geval, hoe cru het ook klinkt, dat Dolly Parton vorige week is overleden. Want ja, de country muziek heeft toch wat meer aandacht weer gekregen. Waaronder dus ook haar muziek, de muziek van Ella Langley, die er ook een beetje op meeleeft natuurlijk. Dus ik denk dat het wel gaat lukken met het record van Choose in Texas. Je hoort hem hier in Listen to the Music. We gaan even naar de jaren 70 toe. Harold Melvin in de Blue Notes, hoor je. En Bad Luck.

The Sound of Philadelphia, die Philly Soul, die was als eerste te horen. Die orchestrale soulmuziek met Harold Melvin en de Blue Notes. Als voorbeeld daarvan, you're the bad luck. En dit was natuurlijk Tears for Fears and Everybody Wants to Rule the World. Hier in Listen to the Music. Zometeen is het tijd voor Leg de Link.

0: draaide hem vorige week ook al. En ik vind het een heel erg lekker nummer, deze van Michael McDonald. Ja, die hoor je op de plaat samen met Keith Urban. We Go Back, zo heet hij.
1: Listen to the music.
0: Ja, normaal gesproken zit die Keith Urban wat meer in de country singer-songwriter hoek. Nu doet hij dus anders met een beetje yacht rock die hij maakt. Hij heeft een album opgenomen met van die muziek die met name populair was in de jaren 70 en 80. Soft rock dus, met invloed uit de jazz, funk en R&B. Dat is een beetje dus die yacht rock muziek. Maar Michael McDonald ook zeker grootheid in is, nog steeds ook. Dus ja, goede combinatie deze plaat. Wij gaan verder hier in Listen to the Music met twee platen die klaarstaan voor jou. En die zijn niet voor niets achter elkaar gezet op de playlist. Want ze hebben namelijk op een of andere manier iets met elkaar te maken. Er is een bepaald verband te ontdekken tussen de komende nummers die je nu gaat horen op de radio. Dus ja, aan jou de taak. Leg de link.

De band Toto is eigenlijk gewoon een grote groep sessiemuzikanten met elkaar die uiteindelijk ook een band vormden. Maar ja, af en toe hebben ze zelf ook weer muzikanten nodig bij hun platen. Dat deden ze in dit geval bij de platen die je zojuist hoorde, Georgie Porgy. Want die zangeres op de achtergrond, dat is namelijk niemand minder dan Cheryl Lynn. Ja, die hoorde je daarvoor weer met een solo hitje van haar. Dat was Got To Be Real. Dus twee keer Cheryl Lynn. Misschien niet de makkelijkste voor vandaag, maar goed, we moeten het niet altijd dat makkelijk weggeven. We moeten het ook een beetje moeilijk maken natuurlijk. Als je nou zelf ook een keer leuke suggestie hebt voor de link, dan hoor ik het graag van je. We hebben een mailadres opengesteld. Je kunt daar naartoe mailen listentothemusic@gouwestad.nl. Dus listentothemusic@gouwestad.nl.

Zeker wel een van de betere platen van dit jaar. Deze Sam Fender en Olivia Dean. Rain Me In, hoor je? In Listen to the Music. Het is Gouden Stad waar je naar luistert. We brengen de muziek bij jou in de huiskamer iedere week op de dinsdag. En op de vrijdag van 6 tot

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
2: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
1: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
2: Het is niet te geloven, hij zit erin!
1: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
3: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
1: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
4: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uittikken.
1: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang, Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
5: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
6: Gouwe Stad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouwe Ouwe.
7: Nostalgische Gouwe Ouwe.
6: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Rijdersdam.
8: Listen to the music. Real Life Radio.
9: Music with more muscle.
10: The finest ingredients are right in the mix. In the mix.
8: Listen to the music. Met Paul Rijlaarsdam.
11: Gouwe Stad Radio.
12: 100% jouw muziek.

Paul Weller, tegenwoordig nog steeds solo actief. Maar in het verleden zat hij in twee hele bekende bands. De ene was de Style Council en dit was die andere. The Jam, you're the A Town Called Malice. De vergeten plaat. En dat brengt ons bij de vergeten plaat van vandaag. Het is tijd voor een duik in het verleden. Op zoek naar plaatjes die je bijna nooit meer op de radio hoort. En het leuke ervan is dat we ze weer een beetje de aandacht geven die ze eigenlijk wel verdienen. Vandaag weer een mooi voorbeeld ervan van een band die eigenlijk gewoon één grote hit had ooit in het verleden. En het lijkt ook wel misschien een eendagsvlieg te zijn. Maar niets is minder waar hoor, want ze hebben veel meer albums uitgebracht. Sterker nog, ze bestaan ook nog steeds. Ik heb het over de band The Spin Doctors. Die ken je natuurlijk wel van die ene grote hit uit 1993, Two Princes. Dat stond op het album Pocket Full of Kryptonite. Echt een heerlijke plaat. Ik heb hem thuis ook nog steeds in mijn cd-kast staan. En veel gedraaid destijds. Maar het album bevat nog veel meer lekkere nummers. Waarvan onder andere het nummer wat je nu gaat horen ook echt een single is geweest. Een plaat die in eerste instantie als eerste werd uitgebracht. Toen flopte. Maar na Two Princes alsnog werd uitgebracht. En ook een redelijk klein succesje was. Met weliswaar nog wel een top 40 notering. Geen grote hit geworden, dat dus niet. Maar wel dus een klein bescheiden hitje. En je hoort hem echt nooit meer op de radio. Dit is Little Miss Can Be Wrong van The Spin Doctors.

Ja, dit swingt toch wel de pan uit, hoor dit. Het is de Spin Doctors die je hoort in de vergeten platen. Ook die plaat hebben we natuurlijk toegevoegd aan die lijst die je kunt vinden in Spotify. De lijst met al die vergeten platen. Dus een keertje niet Two Princes, maar dus wel deze. Dat was Little Miss Can't Be Wrong.

0: Ze kwamen uit Denemarken, deze band, en hadden een grote hit in 2008. 18 jaar geleden alweer dat dit een klapper was, deze Fascination hoorde je als bijna laatste plaat voor vandaag. We gaan afsluiten en doen dat met de remix, een plaat uit het verleden. Ja, en we zitten inmiddels in de maand september, dus ja, dan is het mooi om ook af te sluiten met een plaat die over die maand gaat. De meest bekende septemberplaat is toch wel die van Earth, Wind & Fire, denk ik. En dat is de plaat September die je als laatste gaat horen. Maar daarvan kies ik vandaag dan voor een hele fijne remix die ik vond. En die geeft toch een beetje nog zo'n lekkere nazomersfeer mee. De Wolves Camp en Macau remix hoor je van September als allerlaatste voor vandaag. Ik bedank je voor het luisteren en natuurlijk graag tot de volgende week.
1: Listen to the remix.
2: Attention!
3: All the music you want.
4: De leukste muziekmix hoor je hier.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij een Russische drone-aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is het hoofdkwartier geraakt van de veiligheidsdienst SBU. Bij de aanval vielen zeker 9 gewonden, zegt de burgemeester. President Zelensky zegt dat hij opdracht heeft gegeven tot een passende reactie. Dit weekend komen de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner naar Kiev voor gesprekken. Ze zouden ook naar Moskou gaan, maar dat is niet door Rusland bevestigd. De 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven langer vastzitten. Hun voorarrest is met 14 dagen verlengd, meldt de rechtbank in Arnhem. Ze mogen alleen contact hebben met een advocaat. De groep wordt onder meer verdacht van moord of doodslag op een beveiliger uit Wijchen. Hij werd in de nacht van maandag op dinsdag doodgeschoten bij een huis in Overasselt. 2 politieagenten raakten gewond. De politie heeft in deze zaak gisteren 9 huiszoekingen gedaan. Details daarover zijn niet bekendgemaakt. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de EU. Minister Van den Brink noemt dat een baanbrekend besluit. Maar over wanneer Nederland dit gaat doen, wil hij nog niet zeggen.
1: Kijk, dit is een heel diplomatiek, ook complex proces. Het gaat over afspraken met landen die met ons willen samenwerken. En in een partnerschap doe je dingen gezamenlijk. En dus bepaal je ook gezamenlijk wanneer je klaar bent om daarover te communiceren, als je de afspraken hebt gemaakt die noodzakelijk zijn.
0: Waarschijnlijk gaat het om Afrikaanse landen. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International is daar kritisch over. De 13e etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door Wout van Aert. De Belg van Visma Leasebike kwam na lange ontsnapping in Loja als eerste over de streep. Enric Mas blijft de leider in het algemeen klassement. Het weer, in het zuiden nog wat regen. In de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Alle Stad.
4: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

Als je in een melige bui niet machine in het letterlijk in het Frans gaat vertalen, krijg je de Pas de Machine. Dat is precies de naam van de band die je zo net hoorde. Ze komen uit Rotterdam en Groningen en dit nummer hebben ze vorig jaar al een keer gespeeld toen ze live in de Going Underground stonden. Table Tennis als single vandaag uitgekomen in hun eigen studioversie. Dus de Pas de Machine uit Rotterdam en Groningen met de Table Tennis. De single die is vandaag verschenen. Dat aan het begin van deze Going Underground 1408 van de vrijdag 4 september 2026. Helemaal gevuld met recent plaatwerk. Dingen die vandaag uitgekomen zijn, die vorige week uitgekomen zijn. Een heel klein beetje wat volgende week uit gaat komen. Maar daar kom je later nog wel achter. Nou, in de Pas de Machine hoor je Tape Toy. Dat is ook een Nederlandse band. Ze komen uit Amsterdam en ook een beetje uit Leiden. Ze zijn in 2017 ontstaan. Hebben toen ook de Amsterdamse Popprijs gewonnen. En sindsdien is het snel gegaan. Vorige week is er een nieuwe plaat van ze uitgekomen. Die heet Dump Sites. En daar ga je de single van horen. Dat is het titelnummer dat vorige week als single ook is uitgebracht. Als opwarmertje voor de plaat. Tape Toy hoor je hier met Dump Sites. Dit is het nummer van de plaat.

Soms blijkt goede muziek heel dichtbij te zitten. In dit geval zelfs een paar deuren verderop, want vlak naast de studio van Gouwestad woont Pip van Tol. En die hoorde je net met het nummer Glue and Epoxy. Een nummer dat volgens mij vorig jaar als single uitgekomen is. Hoewel ik daar de exacte datum niet van heb kunnen vinden. Een zangeres die zelf nummers maakt en dan samen met andere mensen uitwerkt. Zoals in dit geval wat Brian Louvier, als ik me goed uitspreek tenminste. Hebben ze de nummer Glue and Epoxy uitgebracht. Maar er zijn natuurlijk wel meer nummers waar te vinden. Zo akoestisch als met andere mensen. En ik had haar in een overvaltechniek even gisteren uitgenodigd om naar de studio te komen, maar ze is er nog niet helemaal klaar voor, dus dat gaat een andere keer gebeuren, want dit vat zit verzuurd niet. Hier hoor je dus Pip van Tol met Glue en Epoxy, een single die vorig jaar is verschenen, die je ook op YouTube Music kan vinden. En het is zeker de moeite waard om haar een beetje in de gaten te houden, want ze maakt erg leuke muziek. En hoe kwam ik aan die tip? Paul Smits, ook een gouwenaar, die twee jaar geleden een keertje in de studio was, die heeft ook een nieuwe single uitgebracht. Hij komt volgende week zaterdag uit, maar ik mag hem nu al draaien. Het heet nummer Sally Perkins, She's Doing Fine. En Paul Smith is natuurlijk heel erg beïnvloed door de bands als de Beatles en allerlei andere muzikale grootheden. Hij werkt ook voor Paul McCartney, heeft hem een keertje zelf ontmoet, maar heeft ook een heel erg bandverleden. Hij heeft bijvoorbeeld in de bands gezeten als de No Says, wat weer een voorloper was van de 125, wat nu weer is uitgelopen op de Resonators. En hij heeft ook samengewerkt met de drummer, de ex-drummer van Danny Seiwal op zijn laatste plaats. Maar op deze plaats zijn weer gewoon wat andere studiemuzikanten en vrienden van hem actief geweest. Je gaat dus een single horen die volgende week zaterdag pas voor het eerst op de streamingdiensten te horen is. Dus wat dat betreft weer redelijk uniek. Hier hoor je dus Paul Smith met Sally Perkins, She's Doing Fine. Zijn allernieuwste aankomende single. Uitgaande dus, Paul Smith.

Je hoorde het net, Paul Smith met het nummer Sally Perkins, She's Doing Fine. De nieuwe single die volgende week zaterdag verscheen, die nu al hier te horen was. En daarna hoorde je Sing Little Granddad. De single die deze week verscheen, die heet Little Feet, Tiny Feet bedoel ik. En dat is een opwarmertje voor de plaat Speak Softly Son, die op 22 januari uitkomt. En Little Granddad is een band uit Londen die indie rocks mengen met Amerikanen. En ze hebben al 2 singles uitgebracht die dus op die nieuwe plaat gaan verschijnen, die 22 januari in de winkel ligt. Sympathiek beetje, niet altijd even spannend qua muziek, maar toch wel erg leuk om naar te luisteren. Little Granddad dus. Iemand anders die al wat langer muziek maakt is Julia Jacqueline. Ze komt uit Melbourne, Australië. En de videoclip van de single die vorige week is uitgekomen is live opgenomen in 1 shot. Vanuit een helikopter, waarbij je dus de skyline van Melbourne ook ziet. Een best wel leuke videoclip, best wel origineel gevonden. Ik dacht, is het een drone was, maar blijkt dus gewoon toch echt een helikopter te zijn. De single heet The Hardest Thing en die is afkomstig van de plaat The Jam, die 25 september gaat verschijnen. Zo van een week of 3 ligt hij in de winkel. En dan ga je nu al even luisteren naar die nieuwe single, The Hardest Thing dus, van Julia Jacqueline uit Melbourne. Vorige week vrijdag verschenen als single. The Hardest Thing.

Het was Arab Strap. De plaat Glamour Magic van de vandaag verschenen plaat Half Tall Tales. En Arab Strap is in 1995 begonnen in Falkirk in Schotland. En ze waren geïnspireerd door bands als Smork en Will Oldham, die toen als de Pallas Brothers hele sombere, donkere muziek maakten. Dat is ook wel goed terug te horen in de muziek van Arab Strap. Een jaar of 25 waren ze hier gauw een klein beetje een dingetje waarbij heel veel mensen alles van hen zo ongeveer draaiden en kochten. En daarna is het een hele tijd stil geweest. Dat komt omdat ze in 2006 uit elkaar gingen en 10 jaar later in 2016 weer bij elkaar kwamen. En dat is dus een van de resultaten van wat er vandaag dus een nieuwe plaat uitkwam. Half Tall Tales met het nummer waarvan je het nummer Glamour Magic hoorde. Een andere band die ik jaren geleden voor het eerst heb geïnterviewd de middag voordat ze hun allereerste optreden in Nederland deden was Emil en de Snuffers. Ze komen uit Australië en ze speelden vorig jaar in El Coyote in Californië een semi-akoestische set waarbij ze eigen nummers speelden in nieuwe interpretaties. Naast dus de semi-akoestische dingen met zo'n scheurgitaartje erin speelden ze sommige versies ook opeens in het country en western waarbij ze zelf ook enorm veel lol hadden. Het is allemaal gefilmd en daar komt binnenkort een film vanuit die in diverse bioscopen te zien is. Maar morgen komt daar de originele soundtrack vanuit. Die originals soundtrack van Truth and Consequence, zo heet die film. En het nummer ik ga draaien is een van de nummers die daarop staat. Het is nummer Big One. Hier hoor je Emil en de Sniffers live in El Coyote in Californië vorig jaar. Emil en de Sniffers, Big One.

En na een van de sniffers hoor je de Drag. Een tussendoor beetje nog een tweede band die bij de Tembles hoort. Zijn de drummer en gitarist van de Tembles die een garage rock bandje zijn begonnen. Omdat de Tembles zelf even het wel rustiger aandoen. Ze hebben een soort sabbatical genomen. Hoewel ze afgelopen maand weer een paar optredens hebben gedaan in Tsjechië. En dat betekent dat de band de Tembles nog steeds bestaat. Alleen op dit moment op een lager pitje staat. En dan heeft een andere band, de Drag, dus wat meer prioriteit op het moment. Je hoorde het nummer voor mijzelf opgenomen op 3 juli. In Sawat, tijdens het Sawat Benefiet. En dit is meteen het debuutoptreden van de band The Drag geweest. En daar hoorde je dus het nummer For Myself. Een van de singles, volgens mij het eerste singeltje wat zij ook hebben uitgebracht. Wat je op de streamingdiensten kan vinden. The Drag dus, met Thijs en Freek van de Tembles. En dan nog een andere bassist erbij, wiens naam helaas even ontschoten is. Maar goed, dat doet er niet toe. Ze staan over een tijdje waarschijnlijk hier in de studio. Ze hadden nog iets te weinig materiaal om een hele set te kunnen vullen. Dus ze zeiden van, wacht even tot er wat meer spul hebben, wat het wat meer in de vingers zit en we ook zelf wat meer gebalanceerd zijn om dat te kunnen doen, want we willen natuurlijk wel goed voor de dag komen bij jou. Goed, snap ik ook wel. Dus vandaar dat het nog even gaat duren. Dus The Drag met For Myself live is zowat van 3 juli van dit jaar. Een andere band die ik waarschijnlijk niet zo snel in de studio zou krijgen, omdat ze bijvoorbeeld in Vancouver, Canada wonen, is de band Piss. Schrijf je P, uitroepteken, dubbel S. En het is een band die dus allerlei dingen doen. Ze mengen punk met gedichten, performance uitvoeringen en visuals. En dat allemaal tijdens de optredens die ze doen. Er komt een debuutplaat uit en die verschijnt op 30 oktober met de dubbeltitel You Made Me and Skin on Times. Skin Online. Zo, het is een beetje moeilijk te lezen hier. Ik heb het een beetje onhandig opgeschreven. You Made Me and Skin Online heet de plaat die op 30 oktober dus gaat verschijnen van de band Piss. En daar is dan eergisteren een single van uitgekomen. Daar ga je nu naar luisteren. Het is lekker stevig, maar ook wel weer lekker. Piss met Time Loop at Not Slit. Lekker.

dat was Mauser met het nummer Every Day, single die deze week is verschenen. Dit toevallig gaat over iemand die ik ken. Dat komt omdat ik werk en bij mijn werk daar is iemand die daar als cliënt rondloopt. En dit is haar partner die de band Mauser, de zang- en de gitarist is. En die stonden vorig jaar, een paar maanden geleden stonden ze bij mij in de uitzending. Dus speel ze dit nummer ook, alleen hij is nu dus als single uitgebracht. Every Day van de band Mauser uit Delft en Den Haag. Een andere band die niets meer op zal treden is de band The Go. Het is een psychedelische rockband uit Detroit die tussen 1996 en 2013 hebben ontstaan. En in 2002 hadden ze een tweede album opgenomen en dat vond het label niet goed. Dus die hebben dat nooit uitgebracht. Hij is blijven liggen en ze hebben dat eigenlijk een beetje vergeten. Het ging wel als bootleg rond, heel erg. Maar hij is nooit eerder uitgebracht. Totdat ze vorig jaar de banden afstoften, dachten van eigenlijk niet helemaal niet verkeerd. Dus hij komt dan vandaag uit als onder de officiële naam Free Electricity. En je gaat dus ook naar het titelnummer luisteren. Hier hoor je dus van de band uit Detroit, The Go, het nummer Free Electricity. Een legendarische tweede plaats die na 25 jaar eindelijk uitgebracht gaat worden. Lekkere psychedelische rock uit Detroit, The Go, met titelnummer Free Electricity.

Je hoort de band Superfan met In The Gold Room, een live uitvoering die ze speciaal voor de videoclip hadden opgenomen en uitgevuurd, dus is gewoon live voor de camera's gespeeld. Het is een band uit New York City, die draait onder band Kaylee Flanagan en ze komen op 16 oktober met een plaat die maar Pile Driver Hard heet en vorige week verscheen daar dus deze single van. De streamingversie zal waarschijnlijk iets anders zijn dan de clipversie, maar het is toch wel erg integrerend ook om die clip een keer te bekijken. In The Gold Room dus, de live uitvoering door de band Superfan uit New York City. Een andere band die volgende week ook met een single, met een LP gekomen is, de band The Tubs. Ze komen uit Cardiff, zijn in 2018 begonnen en ze mengen indie rock met folk. Volgende week komt daar dus een nieuwe plaat uit die Hard Life heet en daar is nog een single van verschenen die je nu gaat horen. Who's Gonna Love You Now hoor je hier uit dus The Tubs uit Cardiff met Who's Gonna Love You Now. Lekker op tempo, poppie. Dat vind ik erg leuk. De Tubs.

0: De tap zou tegen de klok van 8 uur aangekomen. Wat betekent dat dit het einde is van Going Underground, aflevering 1408 van vrijdag 4 september 2026. We hebben nog één plaat. Die is vandaag uitgekomen. Het heet What Is Lost Will Return. En de band heet Immersion. En dat is het project van Colin Newman van Wire en Michael Spiegel, die in Minimal Compact zat. Ze kwamen elkaar in 1984 tegen toen Colin de plaat van Minimal Compact ging produceren. Het was lied op het eerste gezicht en ze zijn sindsdien onafscheidelijk. Wat dus ook blijkt uit deze plaat Immersion. Het heeft 11 jaar geduurd voordat er een nieuwe plaat kwam, maar nu is het eindelijk. De plaat heet What Is Lost Will Return, is vandaag uitgekomen en ik draai het titelnummer. Nee, dat gaat dus niet helemaal goed. Ik weet niet wat hier nou aan de hand is. Soms dan pakt de speler niet helemaal. Dus dan gaan we gewoon kijken naar de volgende. We gaan er nu dus wel uit met Immersion, als het goed is. Hey, hij geeft een error, dus dat betekent dat de plaat niet gedraaid kan worden. Erg jammer, want het is een erg mooie plaat. Lekker wat meer elektronica erbij enzovoort. Zoals je van Wire ook wel gewend bent. En een zeker heel spannende plaat. Goed, dus is blijkbaar met het bestand mis, waardoor hij niet wil draaien. Dus dat betekent dat we daar dan even niks mee moeten doen. We hebben nog 2 minuten 27. Ik heb geen platen op dit moment klaarstaan om te draaien. Dus dat betekent dat ik gewoon een beetje ga ouwehoeren over dingen. Wat kun je de aankomende tijd verwachten? Ik doe het even een beetje rustiger aan om persoonlijke redenen met live bands. Ik heb er nog wel een paar in de planning staan. Dus die komen misschien de aankomende tijd langs. Ik heb het net ook weer gekeken of ik een band kan neerzetten. Daarnaast ga ik natuurlijk ook voor heel veel nieuwe releases draaien. En ik ga ook weer de archieven induiken, omdat ik niet altijd in staat ben om een programma te vullen met nieuwe en recente releases. Dus dan is het ook wel weer leuk om wat oude nummers te gaan draaien. Of het oude nummers worden uit de platenkast, of dat het archiefopnames worden. Moet nog even over gaan denken, maar dat gaat in ieder geval de aankomende tijd dat er aankomen. En verder, ja, zijn er nog andere dingen die ik ga doen? Ik heb geen idee. Ik bedoel, er kan van alles gebeuren natuurlijk. Er komen live dingen komen eraan, waar ik misschien wel weer opnames van ga maken. Ik ga proberen nog wat interviews te regelen. En natuurlijk gewoon proberen jullie elke week weer te tracteren op goede muziek. Ik ben trouwens een tijdje geleden benaderd door het platform IndieXL of ze mij een uitzending over willen nemen. Ik voel me daar heel vereerd bij, maar ik moet nog even een paar dingetjes uitzoeken. Bijvoorbeeld wat betreft mijn sponsors enzovoorts. Of zij het ook allemaal goed vinden en ook het bestuur moet erachter staan. Want ja, het is natuurlijk een gouden stad programma en het is dan wel erg leuk dat het op een alternatief platform op internet uitgezonden wordt. Maar als dat niet helemaal kan, ja, dan gaat het ook gewoon niet door. Dus dan gaan we ook kijken hoe die ontwikkelingen gaan. Goed, we zijn nu bijna aan het einde gekomen dus van deze aflevering 1408 van vrijdag 4 september 2026. Volgende week weer nieuwe releases. Recente releases en misschien wat andere dingen die ook afgelopen tijd voorbij gekomen zijn. Ik ga ook weer kijken of ik wat meer goudse dingen erin kan gooien. Want dat is wel uitgezonden, maar toch een klein beetje ondergesneeuwd de laatste tijd. Ook omdat er dus toch wel lastig was om leuk materiaal te vinden. Goed, nog 30 seconden zie ik. En ik moet echt gaan bedenken wat ik allemaal nog ga vertellen. Maar het gaat allemaal goed komen. En ja, dat is dus dingen. En wat ik al zei, mensen als Pip van Tol en Paul. Paul Smit. Sorry dat ik jullie naam even vergat, maar dat is in de haast even gedaan. Dat is in ieder geval een muzikant die ik zeker in de gaten moet gaan houden. Zeker Pip van Tol. En die ga ik ook nog proberen hier in de studio te krijgen. Samen met een band als bijvoorbeeld sowieso uit Wormer. Die komen op 20 september weer bij elkaar voor een optreden in de Grote Wijver. Ook daar ga ik dingen van vertellen. Maar goed, tot nu toe. Doei! Yes.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De coalitiepartijen koersen af op een conflict over de belasting op vermogen in box 3. De VVD wil snel de vermogenswinstbelasting invoeren. Maar D66 en CDA zijn tegen, vertelt verslaggever Ewout Kiewiet.
2: Want dat betekent concreet dat het kabinet de komende jaren miljarden euro's kwijt is aan vermogende mensen. En als dat besluit wordt genomen, dan kunnen ze fluiten naar steun van oppositiepartij Pro.
1: Verder vinden D66 en CDA het plan niet te verdedigen als er tegelijk ook wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven nog eens 14 dagen vastzitten, heeft de rechtercommissaris bepaald. Ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat. De groep wordt onder meer verdacht van moord of doodslag op de man die in Overasselt het huis beveiligde van Jan G. Die wordt in verband gebracht met drugscriminaliteit. Bij een loods in Portugal bij Rotterdam heeft de politie bijna 5000 flessen lachgas gevonden. Ze lagen opgeslagen op tientallen pallets in een aantal zeecontainers. Agenten kwamen de flessen op het spoor na een drugsdeal in Ridderkerk. Daarbij werden 2 mensen aangehouden, een man van 20 en een vrouw van 46. Bij een bedrijfsongeval in Zwaag in Noord-Holland is iemand overleden. Iemand anders raakte zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde bij een groothandel voor chemische producten. Volgens de veiligheidsregio ging er mogelijk iets mis met een chemische stof.
3: Wat er exact is gebeurd is op dit moment nog niet bekend. Daar zal de arbeidsinspectie nader onderzoek naar gaan doen. Helaas is daarbij wel een van de slachtoffers overleden en een slachtoffer naar het ziekenhuis gegaan. Dus ja, goed, een tragische dag en zeker voor de nabestaanden.
1: Het is nog onduidelijk welke stof precies is vrijgekomen, maar er was geen gevaar voor de omgeving in Zwaag. Het weer. In het zuiden nog wat regen, maar in de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. En verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dit is Halberstad.
6: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
7: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!
8: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het.
2: U kunt nu luisteren naar de herhaling van het zondag uitgezonden programma.

0: De duidelijke sound ook van de Sultans of Swing hoor je ook in deze plaat uit 1979. Geschreven door Mark Knopfler en hij werd erbij geïnspireerd door Marina Warner. Een schrijfster die op televisie te zien was, The Lady Rider on the TV. En die deed hem behoorlijk veel denken aan een ex-geliefde van hem. Ze noemde dus een mooie inspiratiebron voor dit nummer. Lady Rider hoor je van Dire Straits aan het begin van The Golden Oldies Revival.
1: Gouden Stad Radio presenteert
0: The Golden Oldies Revival. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische gouden ouwe.
2: Nostalgische gouden ouwe.
0: Presentatie en samenstelling Paul Reilachdam. Ja, als je op dit moment live naar de radio luistert, dan is het de vijfde zondag van de maand. En dat betekent dat ik hier achter de microfoon mag plaatsnemen. Mijn naam is Paul Reinhardsdam. De Golden Oldies Revival dus, bekend beproefd recept ook met daarin de platen van vroeger. Muziek uit lang vervlogen tijden, bekende platen, misschien ook wel soms wat vergeten plaatjes. Die komen allemaal voorbij. Platen uit het verre verleden, met name uit de jaren 60, 70 en 80. Uit die periode draaien wij de muziek vandaag in dit programma. Dat doen we allemaal in 60 minuten met heel veel plezier. En de beat goes on is aan de Whispers als tweede.

Het duurde maar liefst 16 jaar. Toen hadden ze eindelijk hun eerste hit te pakken, deze band. The Whispers in 1980, 1964 dus opgericht. En The Beat Goes On hoorde je in The Golden Oldies Revival. Leuk dat je luistert. De lekkerste plaatjes komen voorbij uit de jaren 60, 70 en 80. Dit komt uit 1966. Het is Eddie Floyd en Knock

Ja, jongens, is toch prachtig dit. Bruce Springsteen uit 1973, zijn eerste album wat uitkwam, Greetings from Asbury Park. Daarop stond deze Spirit in the Night, die later ook bekend zou worden in de uitvoering van Manfred Mann. Toen heette het Spirits in the Night, maar dit is dan de enige echt origineel van Bruce Springsteen, die ook natuurlijk een prachtige, fantastische songwriter is. En daarvoor nog over songwriters gesproken en ook de enige echt originele versies die we draaiden. Draaiden wij Knock on Wood, de versie van Eddie Floyd, die schreef samen met Steve Cropper. Later natuurlijk ook meerdere malen gecoverd in heel veel andere uitvoering, maar het enige echte origineel hoorde je dus ook zojuist voorbij komen hier in The Golden Oldies Revival. Op Gouwerstad Radio, een wekelijkse sprong terug in de tijd met de platen van vroeger. Zometeen is het tijd voor een mini-special en daarin gaan wij naar de film toe. Eerst deze van Men at Work, bekend ook van Down Under, maar we kiezen in dit geval voor een andere van hun die ook minstens zo lekker is, Overkill.

Men at Work. Ze komen uit Australië. Ze zongen natuurlijk ook over hun thuisland. Down Under was die grote hit van hun. Dit is dan de plaat die een paar jaar later uitkwam. En ook minstens dus zo lekker om een keertje te draaien. Overkill hoorde je. Hier in de Golden Oldies Revival. We gaan naar de mini-special toe. Ja, en in de mini-special kies ik meestal altijd voor een thema. Een onderwerp waarin drie platen dus daaraan gekoppeld kunnen zijn. Vandaag doe ik dat met de film. We gaan niet platen draaien uit films. Maar we gaan platen draaien over films. Over de film. Het kan alle kanten op gaan. En er zijn veel platen over gemaakt. Dus ik geef een mooie selectie in dit geval weer. Met drie nummers die gaan over film. En de eerste is deze uit de jaren 60 van The Drifters. Saturday Night at the Movies.

Ben E. King, dat is wel een van de meest bekende zangers uit deze band. Hij zou later een hit scoren met Stand By Me. En dit was dan een plaat van hem met zijn voormalige werkgever The Drifters. 1964, een prachtig tijdsbeeld uit de jaren 60 uit Amerika. Saturday Night at the Movies, want we gaan het hebben over film in deze mini-special. Drie platen over film en in dit geval gaan we het hebben over muziek van eigen bodem. Muziek van Toontje Lager, net als in de film.

Special met daarin muziek ook uit Nederland afkomstig. Toontje Lager en Erik Meesie zong het net als in de film Ik Wil Het. En dat deed hij in de jaren 80. We gaan verder met een mooie van The Kinks. Ja, die zongen ook over film. Celluloid Heroes ga je horen. Geschreven door zanger Ray Davies, die het nummer schreef toen hij een tijdje aan Hollywood Boulevard woonde. In het nummer worden de successen en de tragiek van Hollywood samengebracht in een nummer waarin diverse sterren die op de Hollywood Walk of Fame staan worden bezongen. Zoals Greta Garbo, Rudolph Valentino en Bette Davis, Marilyn Monroe en Mickey Rooney. Allemaal artiesten dus die worden bezongen in dit nummer. Prachtig, The Kinks nu. Everybody.

De Drifters als eerste, toontje lager daarna. En dit was dan muziek van The Kinks. Ook deze plaat ging over film. Celluloid Heroes hoorde je in de mini special. Nu tijd voor een lekkere discoplaat van The First Choice. Dit is Dr. Love.

Ja, in dit programma komen de mooiste nummers voorbij. Muziek uit het verleden, muziek uit 1976 van de Little River Band. Er is een bekende single-uitvoering van, die duurt een minuutje of vier. Maar ja, als je dan toch de tijd hebt en de tijd mag nemen, dan kies ik natuurlijk uiteraard voor de enige echte versie zoals die is gemaakt. Maar liefst 8,5 minuut lang genieten van It's a Long Way There van de Little River Band. Hier in de Golden Oldies Revival, waarbij we nu naar het jaar 1985 gaan met deze band. Dit is Propaganda, een duel eye to eye.

Ze kwamen uit Duitsland en waren zeer succesvol met dit nummer. Propaganda, Dual Eye to Eye uit de jaren 80. We gaan naar de jaren 60 toe, 1962, met een man die de plaat ook heeft geschreven. En hij zong hem prachtig in. Het is Sam Cooke en Bring It On Home To Me.

Ja, dit is wel een hele mooie evergreen, hoor, dit. Van Sam Cooke, Bring It On Home To Me. Hier in de Golden Oldies Revival, waarbij het nu tijd is om te gaan duiken in de archieven van de Nederlandse Top 40.

De tijd vliegt voorbij als je daar je zin hebt. En betekent ook dat het wel je tijd is voor de allerlaatste plaat van vandaag. En in mijn geval is het altijd een oude nummer 1 uit de top 40 van exact op de kop af zoveel jaar geleden. Vandaag kies ik voor een nummer 1 hit uit de top 40 van exact 56 jaar geleden. We gaan naar de top 40 van 30 augustus 1970 om te kijken wat er toen destijds op nummer 1 stond in de Nederlandse top 40. Ik heb het gedrukte exemplaar hier voor mijn neus liggen en ik kan je verzekeren, er staan zeker wel klassiekers in, hoor, in die top 5. Wat dacht je bijvoorbeeld van nummer 5? Creedence Clearwater Revival, Long As I Can See The Light, die kwam van nummer 6. Nummer 4, ook een plaat die we nog steeds kennen, White Rabbit, -Somebody To Love, van Jefferson Airplane. Nummer 3, Pacific Gas and Electric and Are You Ready? Op nummer 2, de zomerhit van 1970, Mungo Jerry and In The Summertime. En wat stond er dan op nummer 1? Nou, op nummer 1 stond een plaat van Eigen Bodem, afkomstig uit Den Haag. Het zijn de mannen van de Golden Earring en die scoorden een hele grote hit in 1970 met Back Home. Net zoals de week ervoor was die plaat ook destijds de lijstaanvoerder in de top 40 van 30 augustus 1970. Dat is de laatste voor vandaag. Ik bedank je voor het luisteren en natuurlijk graag tot een andere keer bij de Golden Oldies Revival. 1, 1, 1, 1, 1.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Alle 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven zeker 2 weken langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris bepaald. De groep wordt onder meer verdacht van moord dan wel doodslag op een 51-jarige beveiliger uit Wijchen. Het politieonderzoek is nog in volle gang, zegt verslaggever Joris van Poppel.
1: De politie maakte bekend dat er gisteren in heel Nederland nog 9 huiszoekingen zijn geweest. En vanmiddag is hier in Overasselt nog een wapen gevonden en heeft de politie samen met de ME nog een nieuwe zoekactie gedaan.
0: Vanavond was er in Overasselt een bijeenkomst. De burgemeester wilde na afloop niet ingaan op vragen over de kritiek die bewoners hadden op de communicatie door de gemeente. Bij een Russische drone-aanval op Kiev is het hoofdkwartier van de veiligheidsdienst SPU geraakt. Er vielen zeker 12 gewonden. Volgens president Zelensky was het een gerichte aanval. En hij zegt dat hij opdracht heeft gegeven voor een passende reactie. De coalitiepartijen koersen af op een conflict over de belasting op vermogen in box 3. De VVD wil snel de vermogenswinstbelasting invoeren, maar CDA en D66 zijn daartegen, omdat de overheid dan miljarden misloopt. En ook is het plan gunstig voor mensen met veel geld. D66 en CDA vinden dat niet te verdedigen als er ook wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De coalitie heeft nu dus voor stilstand gekozen op box 3, vertelt politiek verslaggever Marleen de Rooij.
2: Maar lang kan dat niet duren. Want ze weten dat ze het uiteindelijk eens moeten worden over dit onderwerp. Dagelijks is er dan ook nog overleg over. Maar een begin van een oplossing, die is er nog niet.
0: De VN heeft een resolutie aangenomen waarin de wereld wordt opgeroepen om een andere kaart te gebruiken. Daarop is de grootte van Afrika beter weergegeven. Nu zijn nog vaak kaarten met de Mercator-projectie te zien, waarop Afrika in verhouding te klein wordt weergegeven. Het weer: in de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend, vooral in het noorden, kans op een bui. En verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Oude Stad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. President Zelensky krijgt zondag de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op bezoek. Het is voor het eerst dat ze naar Kiev gaan. Voor hun bezoek aan de Oekraïnse hoofdstad reizen ze naar Moskou. President Trump heeft er vertrouwen in, want hij heeft vaker oorlogen opgelost, zegt hij.
1: We have an idea for peace. Look, I said late wars. Most of them were supposed to be, in my opinion, more difficult than Russia-Ukraine. It's a personality problem in Russia-Ukraine. You have President Zelensky and President Putin, they truly hate each other.
0: Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd om te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een bedrijfsongeval in Zwaar bij Horen is overleden. Het is een man van 40 uit Zwaar. Eerder overleed al een andere medewerker. Het ongeluk was bij een coatingbedrijf. Volgens de veiligheidsregio ging er vermoedelijk iets mis met een chemische stof. De politie heeft in Overasselt aan het eind van de middag opnieuw gezocht naar wapens. Aanleiding was de vondst van een wapen eerder op de dag. Of er iets is gevonden is niet bekend. Vandaag werd ook duidelijk dat de 32 verdachten van het geweld in Overasselt nog zeker 2 weken in de cel blijven. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de EU. Dat zei de Deense asielminister na overleg met asielministers van 5 EU-landen, waaronder ook Nederland. Correspondent Ardy Stemmerding legt uit waarom EU-landen willen dat er van die centra komen.
2: Omdat ze zien dat het nu steeds niet lukt om uitgeprocedeerde asielzoekers uit te zetten naar het land van herkomst. Bijvoorbeeld omdat die landen de mensen niet terug willen nemen. Maar ja, met als gevolg natuurlijk dat hier de opvang voller komt te zitten.
0: Mogelijke landen waar die centra moeten komen zijn Rwanda, Oeganda en Kenia. Het weer. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Taal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

0: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten 32 mensen vast. Zij blijven nog 2 weken in de cel. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad gaan. In Moskou zijn ze al wel vaker geweest. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een bedrijfsongeval in Zwaag, bij Hoorn, is aan zijn verwondingen overleden. Het is een man van 40 uit Zwaag. Eerder overleed al een andere medewerker. Het ongeluk was bij een coatingbedrijf. Volgens de veiligheidsregio ging er vermoedelijk iets mis met een chemische stof. Om welke stof het gaat is niet bekendgemaakt. Voor de omgeving van het bedrijf in Zwaag was er geen gevaar. De VN heeft een resolutie aangenomen waarin landen worden opgeroepen om een andere wereldkaart te gebruiken. Daarop is de grootte van Afrika beter weergegeven. Nu zijn nog vaak kaarten met een Mercator-projectie te zien waarop Afrika in verhouding veel te klein is. In de Eredivisie is vanavond 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Het duel eindigde in 2-2. Het weer. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt, heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Zij blijven nog 2 weken in de cel. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De werknemer die zwaar gewond raakte bij een ongeluk bij een bedrijf in Zwaag, bij Hoorn, is aan zijn verwondingen overleden. Eerder overleed al een andere medewerker van het coatingbedrijf. Vermoedelijk ging er iets mis met een chemische stof. Een Argentijnse rechter heeft een schikking goedgekeurd over een schilderij uit de collectie Goudsticker dat was geroofd door de nazi's. Het werk was in bezit van de dochter van een nazi, maar zij staat het vrijwillig af aan een erfgenaam. Daardoor krijgt ze geen straf. Het schilderij werd vorig jaar ontdekt door een AD-journalist. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui, maar het wordt niet kouder dan 13 graden. Morgen zon en wolken, met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind, met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Je kunt er de klok op gelijk zetten, want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven in de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival, zondag tussen 1 en 2.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

zomers en de handen van mijn vader. Vergeet ik op de deur. Vergeten ben van die hersenscan, van die toestand met

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze al vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De politie heeft gistermiddag in Overasselt opnieuw gezocht naar wapens. Daarbij werd ook de ME ingezet. Of er iets is gevonden, kan de politie nog niet zeggen. Aanleiding voor de zoektocht was de vondst van een wapen eerder op de dag. In Overasselt werd begin deze week een beveiliger doodgeschoten bij een huis van iemand die in het verleden is veroordeeld in een drugscriminaliteit. Daarvoor zitten 32 mensen vast. Zij blijven nog zeker 2 weken in de cel. De Verenigde Naties hebben ingestemd met een resolutie waarin wordt opgeroepen een andere wereldkaart te gebruiken. Het gaat om een kaart waarop de grootte van Afrika preciezer wordt weergegeven. Nu wordt vaak gebruik gemaakt van de Mercator-projectie. Daarop lijkt Afrika bijna even groot als Groenland, terwijl het continent in werkelijkheid 14 keer zo groot is. De VS noemde de resolutie overbodig en stemde als enige tegen. In de Eredivisie is 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Invaller Babadi leek Sparta aan een zege te helpen. Na een halve minuut scoorde hij al de 2-1. Maar Koen Kosters bracht PEC weer op gelijke hoogte. En het duel eindigde in 2-2. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. Morgen zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in 1 programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Oude Stad Radio. Roots en raakvlakken.

Sit van der Linde met het NOS-journaal. De werknemer die gisterochtend zwaar gewond raakte bij een ongeluk in Zwaag is aan zijn verwondingen overleden. Eerder overleed al een andere medewerker van het coatingbedrijf in de buurt van Hoorn. Vermoedelijk ging er iets mis met een chemische stof. Een Argentijnse rechter heeft een schikking goedgekeurd over een schilderij uit de collectie Goudsticker. Dat was geroofd door de nazi's. Het werk was in bezit van de dochter van een nazi, maar zij staat het vrijwillig af aan een erfgenaam. Daardoor krijgt ze